0: Was soll ich?
1: Mia, Sonja.
0: Okay. Kijk waar die andere mensen is.
2: Frikkie! 1, 2, 3!

was Jan was vreselik hartseer toe hy gehoor het Sandra gaan nou trou. En om afskeid van nou Sandra te neem, het hy besluit om op een laaste maal sy liefdeslied te deel.

0: En dan zijn hier op een CSFM stereo. Er staat er hier die Robin Thicke en Lost Without You. Ons het ook Chris Isaacs gehad met Wicked Game en afgeskopt met The Calling in Our Lives. Nou, zeg goeiemiddag, Val Druk. Lekker om samen hier te kijken. Maandagmiddag, ja, net zo aan die andere kant van 3 uur. Dat betekent is Overdrive. En ons gaan heerlijk samen keier tot en met 6 uur toe. Ja, nou ja. Hoe heb je dat een lekker naweek gehad? Het was rustig geweest. Baie, baie rustig geweest hier die naweek. Nee? Maar dat was lekker. Mensen moesten naar die rustigheid nodig, so dan en wan. Maar daar zei, kom ons kijk gauw wat Leon wacht tot en met 4 uur toe. Ons het weer binnenkort, het ons hier nostalgische treffer van ons julle bieke gaan terugvat in tijd. En dan het ons natuurlijk ook die weer wat op pad is. Dit is kyns voor 3:30 vanmiddag. En dan Wines 2000, Amateur Winders, die trotse borg van Ride Gelijk. Guest the Sound is op pad, net soos kyns na 3:30 vanmiddag. En dan 10:10 gaan ons oor naar die antwoorden toe. En om 4 uur is het nies tijd. Ja, en een bykie sport wat ons voor julle gaan deurgeen. En onthou as jy op die pad is en as probleme, sê vir ons daarvan. 062-344-5405-062-344-5405. Maar nou ja. Nou eers, kom ons gaan draai gauw vannacht by die winkel.
1: Hey, braaimaster, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy som met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaand pak ter waarde van R2,350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nieuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, wendersprijse, bestres vir erfenisdag en echte traditionele curry societies. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Kogi Center, Kokris Meyerton. Plaaswerfslagters, slaghuis is waar die vleis braai.

0: En ons 99.6, The Kiffness featuring Kurt Darren en Supernova, die naam van die enekie. Nou ja, kom ons gaan kyk gauw wat aangaan op ons spy of wat enige probleme daar is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou, by die stadium lyk alles daarom redelijk goed op die paaie, geen probleme wat aangemeld is nie, onthou net ons WhatsApp nommer sy op iets afkom op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: 45.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV.